Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Geknak en geknirs. Elke asemteel voelt zo'n strijd. Die vlam in mijn hart.

Die Walliese komponis Carl Jenkins se toonsetting van die teks Benedictus. Die Nelsonmis van Joseph Haydn word Saterdag en Sondag 15 en 16 Augustus in Windhoek in die Nasionale Theater van Namibië opgevoer. Vandag luister ons na die Benedictus deel uit die werk. Die groep kunstenaars staan in hierdie opname onder leiding van Richard Hickox.

0: Dis Josiah Queen met Demons, hierdie week nummer 7 op die Gospel Top 15. En die 6de plek, Elevation Worship met Alleluia.
1: Let's clap like this.

0: Because you're good.
1: Matthew West met hierdie week se nummer 3, Good, op die hardloopgenerasie Gospel Top 15. In die tweede plek hierdie week is dit CeCe Winans met haar snit Worthy of It All.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of kranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.